0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Op je radio, telefoon, tablet of PC. Dit is RGR FM.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yay! The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is
5: Amerikaans president Trump is perfect gezond. Dat schrijft hij toch zelf op zijn eigen sociale media na zijn jaarlijkse gezondheidscontrole. Trump wordt binnenkort 80 en schept wel vaker op over zijn gezondheid. Maar Amerikaanse media twijfelen toch. Onder meer door de blauwe plekken op zijn handen, vlekken in zijn nek en zijn gezwollen enkels. Mogelijk raakt er de volgende uren meer bekend over de gezondheidscheck van Trump. De verdachte van de moord op een jongen van 11 in Rennes in Frankrijk wilde wraak nemen, omdat het slachtoffer aas om te vissen van hen gestolen zou hebben. Dat hebben de twee, een jongen van 16 en een meisje van 15, volgens de procureur verteld tijdens hun verhoor. Hun slachtoffer werd gevonden met een handdoek rond zijn nek. De autopsie bevestigde dat hij gewurgd is. De twee verdachten hebben dat nu ook toegegeven. Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus uitbrak kan nog niet doorvaren naar zijn thuishaven, dat is Vlissingen. Normaal zou dat vandaag gebeuren, maar het moet nog even in Rotterdam blijven, omdat het Nederlandse Gezondheidsagentschap wil dat het schip grondiger schoongemaakt wordt. Wat dat precies betekent, zeggen ze er niet bij. Vrijdag testte een Nederlands bemanningslid nog positief op het Hantavirus en gisteren gebeurde hetzelfde met een Spaanse passagier. Het aantal besmettingen staat zo op 12. En Real Madrid kiest op 7 juni een nieuwe voorzitter, dat meldt de club zelf. Het gaat tussen de huidige leider Florentino Perez en zijn enige uitdager Enrique Riquelme. Perez staat onder zware druk omdat Real al 2 seizoenen geen prijs meer pakte. We krijgen een vrij heldere nacht en het koelt niet echt af, minimaal rond 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 30 graden. Donderdag en vrijdag hetzelfde weer.
6: Here we go.
7: Right now.
6: Ready?
7: Turn it up.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

0: talk about.
1: 1, 2, 3.
2: All right, listen up.
3: Hey, listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: De 5 kinderen die in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht werden na het drama in Buggehout zijn buiten levensgevaar. Dat zegt de federale politie. Het parket onderzoekt intussen wat de chauffeur van het schoolbusje bezielde om door een gesloten overweg te rijden. Een autopsie op zijn lichaam kan duidelijkheid brengen, journaliste Rosalie Pieters.
6: Volgens het parket zal het toxicologisch onderzoek misschien wel dagen in beslag nemen, dus om te kijken of die man eventueel onder invloed was. Maar het zou bijvoorbeeld ook kunnen dat die man iets gekregen heeft, onwel is geworden.
5: Bij het drama vielen 4 doden, onder wie 2 kinderen uit Bornem. De verdachten van de moord op een jongen van 11 in Rennes in Frankrijk hebben bekend. Ze wilden wraak nemen op de jongen omdat het slachtoffer aast om te vissen van hen gestolen zou hebben. Dat hebben de 2, een jongen van 16 en een meisje van 15, volgens de procureur verteld tijdens hun verhoor. Het slachtoffer werd gevonden met een handdoek rond zijn nek. De autopsie bevestigde dat hij gewurgd is. De 2 verdachten hebben dat ook toegegeven. Real Madrid kiest op 7 juni een nieuwe voorzitter. Dat meldt de club zelf. Het gaat tussen de huidige leider Florentino Perez en zijn enige uitdager Enrique Riquelme. Perez staat zwaar onder druk omdat Real al 2 seizoenen geen prijs meer pakte. Eerst nog wisselend bewolkt. Deze namiddag opnieuw zonnig en warm, zo'n 21 graden aan de kust. In het centrum kan het 30 graden worden. Morgen en vrijdag hetzelfde weer, maximaal tot 30 graden. In het weekend stijgt de kans op buien, mogelijk ook met onweer. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
7: Here we go. Right now. Ready?

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

0: woensdag, midden van de week, 6:30, nieuwsflash.
1: De 5 kinderen die in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht werden na het drama in Buggehout zijn buiten levensgevaar. Dat zegt de federale politie. Het parket onderzoekt intussen wat de chauffeur van het schoolbusje bezielde om door een gesloten overweg te rijden. Een autopsie op zijn lichaam kan duidelijkheid brengen, journaliste Rosalie Pieters.
2: Volgens het parket zal het toxicologisch onderzoek misschien wel dagen in beslag nemen, dus om te kijken of die man eventueel onder invloed was. Maar het zou bijvoorbeeld ook kunnen dat die man iets gekregen heeft, onwel is geworden.
1: Bij het drama vielen 4 doden, onder wie 2 kinderen uit Bornem. De verdachten van de moord op een jongen van 11 in Rennes in Frankrijk hebben bekend. Ze wilden wraak nemen op de jongen omdat het slachtoffer aas om te vissen van hen gestolen zou hebben. Dat hebben de 2, een jongen van 16 en een meisje van 15, volgens de procureur verteld tijdens hun verhoor. Het slachtoffer werd gevonden met een handdoek rond zijn nek. De autopsie bevestigde dat hij gewurgd is. De 2 verdachten hebben dat ook toegegeven. Real Madrid kiest op 7 juni een nieuwe voorzitter. Dat meldt de club zelf. Het gaat tussen de huidige leider Florentino Perez en zijn enige uitdager Enrique Riquelme. Perez staat zwaar onder druk omdat Real al 2 seizoenen geen prijs meer pakte. Eerst nog wisselend bewolkt. Deze namiddag opnieuw zonnig en warm, zo'n 21 graden aan de kust. In het centrum kan het 30 graden worden. Morgen en vrijdag hetzelfde weer, maximaal tot 30 graden. In het weekend stijgt de kans op buien, mogelijk ook met onweer. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.

Het origineel komt uit het midden van de 80's van de band New Shoes. I Can't Wait, draaien we op RGR Classic Hits. Maar dit is RGR Dance, maar het is de nieuwe Bob Sinclar. En diezelfde I Can't Wait, die we net draaiden.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: In Bornem hangen de vlaggen halfstok vandaag. Uit steun na het dodelijke ongeval met een schoolbusje en een trein gisteren in Buggenhout. Twee volwassenen en twee kinderen overleefden dat niet. De kinderen kwamen uit Bornem. Het parket onderzoekt wat er precies is gebeurd. Maar een autopsie op het lichaam van de bestuurder kan duidelijkheid brengen. Journaliste Rosalie Pieters.
6: Volgens het parket zal het toxicologisch onderzoek misschien wel dagen in beslag nemen. Dus om te kijken of die man eventueel onder invloed was. Maar het zou bijvoorbeeld ook kunnen dat die man iets gekregen heeft, onwel is geworden.
5: Als de families akkoord gaan, komt er in Bornem ook een rouwregister. In Buggenhout en de school van de kinderen ligt er al één. Defensieminister Theo Franke waarschuwt voor besparingen op defensie. Dat deed hij in de HLN-podcast Rapport van de Wetstraat in aanloop naar de begrotingsgesprekken de komende maanden. Komt onder meer omdat regeringspartijen CD&V en Vooruit vinden dat er te veel geld naar defensie vloeit. Maar dat is niet terecht, zegt defensieminister Franke.
7: We besteden 3 euro per 100 euro belastingsgeld aan defensie. En sociaal zekerheid is 55 euro. De wereld staat in brand. Nu steken we eindelijk een beetje meer geld in defensie. Dus als er dan partijen zijn die zeggen dat is allemaal schandalig te veel en dan moet er allemaal terug af. In deze tijd dan moeten ze dat maar uitleggen aan de kiezer en dan zal finaal de kiezer daarover oordelen. Maar dat lijkt mij bijzonder onverstandig.
5: Premier De Wever wil nog eens 7 miljard euro extra besparen. Meer dan 6 op de 10 werknemers planden nog geen vakantie voor deze zomer of vroegen dat toch nog niet aan op het werk. Dat heeft HR-bedrijf Atentia berekend. Professor arbeidseconomie Stijn Baert verklaart.
8: Het is traditioneel de periode waarin veel mensen op reis gaan, maar zeker niet iedereen. En dat heeft er dan alles mee te maken dat ze het gewoon aangenamer vinden. In de zomer zijn er minder vergaderingen. En daarnaast is het zo dat veel mensen natuurlijk een beetje uitstelgedrag hebben of altijd op hetzelfde moment met verlof gaan en er dan van uitgaan dat het wel in orde zal zijn.
5: Vooral mensen met kinderen jonger dan 12 jaar vroegen al vakantie aan, vooral in de tweede helft van juli. In Libanon zijn gisteren 31 mensen omgekomen bij Israëlische aanvallen, onder hen ook zeker 4 kinderen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. 40 anderen raakten ook gewond. Volgens Israël ging het om een vergeldingsactie voor droneaanvallen van terreurorganisatie Hezbollah. Het Israëlische leger ging ook voorbij de gele lijn in Zuid-Libanon en dat is een schending van het staakt het vuren. Bijna 7000 Belgen hebben een ticket gekocht voor een van de WK-wedstrijden van onze Rode Duivels. Vooral voor de groepswedstrijd tegen Iran, maar zelfs ook al bijna 700 voor een eventuele finale. Het gaat wel alleen om de kaartjes die fans kochten via de officiële supportersfederatie 1895. Wie tickets kocht via Wereldvoetbalbond FIFA bijvoorbeeld, is niet meegeteld. Eerst nog wisselend bewolkt, deze namiddag opnieuw zonnig en warm. Zo'n 21 graden aan de kust. In het centrum kan het 30 graden worden. Morgen en vrijdag hetzelfde weer. In het weekend stijgt de kans op buien, mogelijk ook met onweer. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
9: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

0: Feel the Rhythm. Oké. Okay. Kan ik hier eventueel een beetje enthousiasme krijgen of niet? Het zal niet lukken, denk ik. Jawel.
1: Oké,
0: dank je. Toch nog iemand enthousiast. Het is 8:08. Zometeen Jugal, I Adore You. Fisher, de nieuwe Favor. Eerst BB Rexha, New Religion bij de number 1.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

0: gaat om met duistere figuren. En mama had je nog verwittigd. Blijf erbij weg, manneke.
1: Het is een nieuwe frisse morgen.
0: En het is tijd voor de nieuwsflash van 7:30. Goedemorgen.
2: In Bornem hangen de vlaggen half stok vandaag. Uit steun na het dodelijke ongeval met een schoolbusje en een trein gisteren in Buggenhout. Twee volwassenen en twee kinderen overleefden dat niet. De kinderen kwamen uit Bornem. Het parket onderzoekt wat er precies is gebeurd. Maar een autopsie op het lichaam van de bestuurder kan duidelijkheid brengen. Journaliste Rosalie Pieters.
3: Volgens het parket zal het toxicologisch onderzoek misschien wel dagen in beslag nemen. Dus om te kijken of die man eventueel onder invloed was. Maar het zou bijvoorbeeld ook kunnen dat die man iets gekregen heeft, onwel is geworden.
2: Als de families akkoord gaan, komt er in Bornem ook een rouwregister. In Buggenhout en de school van de kinderen ligt er al één. Defensieminister Theo Franke waarschuwt voor besparingen op defensie. Dat deed hij in de HLN-podcast Rapport van de Wetstraat in aanloop naar de begrotingsgesprekken de komende maanden. Komt onder meer omdat regeringspartijen CD&V en Vooruit vinden dat er te veel geld naar defensie vloeit. Maar dat is niet terecht, zegt defensieminister Franke.
4: We besteden 3 euro per 100 euro belastingsgeld aan defensie. En sociaal zekerheid is 55 euro. De wereld staat in brand. Nu steken we eindelijk een beetje meer geld in defensie. Dus als er dan partijen zijn die zeggen dat is allemaal schandalig te veel en dan moet er allemaal terug af in deze tijd, dan moeten ze dat maar uitleggen aan de kiezer en dan zal finaal de kiezer daarover oordelen. Maar dat lijkt mij bijzonder onverstandig.
2: Premier De Wever wil nog eens 7 miljard euro extra besparen. Meer dan 6 op de 10 werknemers planden nog geen vakantie voor deze zomer of vroegen dat toch nog niet aan op het werk. Dat heeft HR-bedrijf Atentia berekend. Professor arbeidseconomie Stijn Baert verklaart.
5: Het is traditioneel de periode waarin veel mensen op reis gaan, maar zeker niet iedereen. En dat heeft er dan alles mee te maken dat ze het gewoon aangenamer vinden. In de zomer zijn er minder vergaderingen. En daarnaast is het zo dat veel mensen natuurlijk een beetje uitstelgedrag hebben of altijd op hetzelfde moment met verlof gaan en er dan van uitgaan dat het wel in orde zal zijn.
2: Vooral mensen met kinderen jonger dan 12 jaar vroegen al vakantie aan, vooral in de tweede helft van juli. In Libanon zijn gisteren 31 mensen omgekomen bij Israëlische aanvallen, onder hen ook zeker 4 kinderen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. 40 anderen raakten ook gewond. Volgens Israël ging het om een vergeldingsactie voor droneaanvallen van terreurorganisatie Hezbollah. Het Israëlische leger ging ook voorbij de gele lijn in Zuid-Libanon en dat is een schending van het staakt-het-vuren. Bijna 7000 Belgen hebben een ticket gekocht voor een van de WK-wedstrijden van onze Rode Duivels. Vooral voor de groepswedstrijd tegen Iran, maar zelfs ook al bijna 700 voor een eventuele finale. Het gaat wel alleen om de kaartjes die fans kochten via de officiële supportersfederatie 1895. Wie tickets kocht via Wereldvoetbalbond FIFA bijvoorbeeld, is niet meegeteld. Eerst nog wisselend bewolkt, deze namiddag opnieuw zonnig en warm. Zo'n 21 graden aan de kust. In het centrum kan het 30 graden worden. Morgen en vrijdag hetzelfde weer. In het weekend stijgt de kans op buien, mogelijk ook met onweer. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.

0: Amai, vermachine, dat blinkt nogal, jong.
1: Ja, goed onderhouden, hè.
0: Is dat een minigraver U35 3,5 ton?
1: Nu is een kenner.
0: Heb je dat nieuw gekocht?
1: Maar nee, jong, gehuurd bij Huurland. Daar hebben ze alles voor bouw en tuin.
2: Krijg als proef 10% korting met de ProPas in onze filialen of op huurland.be. Huurland, topmachines voor bouw en tuin. Vlot besteld, snel geleverd.
3: Waar huren werkt.
2: Je vindt Huurland nu ook in Leuven. Ambachtestraat 3 in Lubbeek.

Maakt niet uit of je hem voor de 700ste keer covert, als het maar goed is. Dit is goed, vind ik. Topic met Becky G. Nieuwe muziek, dat was Sorry Papi. Bij RGR Dance in het midden van de week. En een zonnig weekje.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Het onderzoek naar het dodelijke ongeval in Buggehout loopt volop. Een schoolbusje werd daar gegrepen door een trein toen het door een gesloten overweg reed. Twee kinderen en twee volwassenen overleefden dat niet. De vrouw van de bestuurder denkt dat haar man verblind werd door de zon. Journaliste Louise Buket kon met haar praten.
6: Die vrouw spreekt over haar man als een lieve man die al veel ervaring had in zijn job. Hij deed zijn job al 20 jaar en hij was het ook gewoon om lange afstanden te rijden. Hij gaf toch die indruk dat hij geen mentale problemen had, zegt zij. Hij was ook geen verstrooide chauffeur of zo. En daardoor staat zij ook echt wel voor een raadsel wat er kan gebeurd zijn.
5: Het parket onderzoekt de omstandigheden, onder meer met getuigen, camerabeelden en een autopsie op het lichaam van de bestuurder. In Etterbeek in Brussel was er vannacht een ontploffing aan een huis. Het gebeurde rond iets over 2. De voordeur raakte beschadigd. Er vielen gelukkig geen gewonden. Eerdere explosies werden vaak gelinkt aan het drugsmilieu, maar het is nog niet duidelijk of dat nu ook het geval is. De politie onderzoekt de oorzaak nog. Defensieminister Theo Francken waarschuwt voor besparingen op defensie. Dat deed hij in de HLN-podcast Rapport van de Wetstraat in aanloop naar de begrotingsgesprekken de komende maanden. Komt onder meer omdat regeringspartijen CD&V en Vooruit vinden dat er te veel geld naar defensie vloeit. Maar dat is niet terecht, zegt defensieminister Francken.
7: We besteden 3 euro per 100 euro belastingsgeld aan defensie. En sociaal zekerheid is 55 euro. De wereld staat in brand. Nu steken we eindelijk een beetje meer geld in defensie. Dus als er dan partijen zijn die zeggen dat is allemaal schandalig te veel en dan moet er allemaal terug af. In deze tijd dan moeten ze dat maar uitleggen aan de kiezer en dan zal het finaal de kiezer daarover oordelen. Maar dat lijkt mij bijzonder onverstandig.
5: Premier De Wever wil nog eens 7 miljard euro extra besparen. Meer dan 6 op de 10 werknemers planden nog geen vakantie voor deze zomer of vroegen dat toch nog niet aan op hun werk. Dat heeft HR-bedrijf Atentia berekend. Professor arbeidseconomie Stijn Baert verklaart.
8: Het is traditioneel de periode waarin veel mensen op reis gaan, maar zeker niet iedereen. En dat heeft er dan alles mee te maken dat ze het gewoon aangenamer vinden. In de zomer zijn er minder vergaderingen. En daarnaast is het zo dat veel mensen natuurlijk een beetje uitstelgedrag hebben of altijd op hetzelfde moment met verlof gaan en de dan vanuitgaan dat het wel in orde zal zijn.
5: Vooral mensen met kinderen jonger dan 12 jaar vroegen al vakantie aan, vooral in de tweede helft van juli. En vanaf vandaag vieren moslims het offerfeest. Tot en met zaterdag herdenken ze dat de profeet Abraham bereid was om zijn zoon te offeren voor Allah. Ter gelegenheid van het offerfeest doen miljoenen moslims een bedevaart naar Mekka. Het feest gaat vooral gepaard met gebedsdiensten en familiebezoeken, maar ook met lekker eten. Eerst nog wisselend bewolkt. Deze namiddag opnieuw zonnig en warm. Zo'n 21 graden aan de kust. In het centrum kan het 30 graden worden. Morgen en vrijdag hetzelfde weer. In het weekend stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
9: Here we go.
10: Right now.
9: Ready?
10: Turn it up.

0: Dit is het origineel. Dat zijn wij, hè. Met een mashup van Pitbull en Ricky Martin. I Know You Want Me. Uiteraard hier in het midden van de week.
1: Jammer, ja.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM. Bring it back.

0: the party, here is the party.
1: We gaan nog een beetje werken, ja. Hoe we zitten.
0: Zometeen, eerst de nieuwsflash van 8:30.
2: Het onderzoek naar het dodelijke ongeval in Buggehout loopt volop. Een schoolbusje werd daar gegrepen door een trein toen het door een gesloten overweg reed. Twee kinderen en twee volwassenen overleefden dat niet. De vrouw van de bestuurder denkt dat haar man verblind werd door de zon. Journaliste Louise Buquet kon met haar praten.
3: Die vrouw spreekt over haar man als een lieve man die al veel ervaring had in zijn job. Hij deed zijn job al 20 jaar en hij was het ook gewoon om lange afstanden te rijden. Hij gaf toch die indruk dat hij geen mentale problemen had, zegt zij. Hij was ook geen verstrooide chauffeur of zo. En daardoor staat zij ook echt wel voor een raadsel wat er kan gebeurd zijn.
2: Het parket onderzoekt de omstandigheden, onder meer met getuigen, camerabeelden en een autopsie op het lichaam van de bestuurder. In Etterbeek in Brussel was er vannacht een ontploffing aan een huis. Het gebeurde rond iets over twee. De voordeur raakte beschadigd. Er vielen gelukkig geen gewonden. Eerdere explosies werden vaak gelinkt aan het drugsmilieu, maar het is nog niet duidelijk of dat nu ook het geval is. De politie onderzoekt de oorzaak nog. Defensieminister Theo Francken waarschuwt voor besparingen op defensie. Dat deed hij in de HLN-podcast Rapport van de Wetstraat in aanloop naar de begrotingsgesprekken de komende maanden. Komt onder meer omdat regeringspartijen CD&V en Vooruit vinden dat er te veel geld naar defensie vloeit. Maar dat is niet terecht, zegt defensieminister Francken.
4: We besteden 3 euro per 100 euro belastingsgeld aan defensie. En sociaal zekerheid is 55 euro. De wereld staat in brand. Nu steken we eindelijk een beetje meer geld in defensie. Dus als er dan partijen zijn die zeggen dat is allemaal schandalig te veel en dan moet er allemaal terug af. In deze tijd dan moeten ze dat maar uitleggen aan de kiezer en dan zal het finaal de kiezer daarover oordelen. Maar dat lijkt mij bijzonder onverstandig.
2: Premier De Wever wil nog eens 7 miljard euro extra besparen. Meer dan 6 op de 10 werknemers planden nog geen vakantie voor deze zomer of vroegen dat toch nog niet aan op hun werk. Dat heeft HR-bedrijf Atentia berekend. Professor arbeidseconomie Stijn Baert verklaart.
5: Het is traditioneel de periode waarin veel mensen op reis gaan, maar zeker niet iedereen. En dat heeft er dan alles mee te maken dat ze het gewoon aangenamer vinden. In de zomer zijn er minder vergaderingen. En daarnaast is het zo dat veel mensen natuurlijk een beetje uitstelgedrag hebben of altijd op hetzelfde moment met verlof gaan en de dan vanuitgaan dat het wel in orde zal zijn.
2: Vooral mensen met kinderen jonger dan 12 jaar vroegen al vakantie aan, vooral in de tweede helft van juli. En vanaf vandaag vieren moslims het offerfeest. Tot en met zaterdag herdenken ze dat de profeet Abraham bereid was om zijn zoon te offeren voor Allah. Ter gelegenheid van het offerfeest doen miljoenen moslims een bedevaart naar Mekka. Het feest gaat vooral gepaard met gebedsdiensten en familiebezoeken, maar ook met lekker eten. Eerst nog wisselend bewolkt. Deze namiddag opnieuw zonnig en warm. Zo'n 21 graden aan de kust. In het centrum kan het 30 graden worden. Morgen en vrijdag hetzelfde weer. In het weekend stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.

0: stuk rustiger, want we hebben lang die kiki gedraaid. What's a girl to do? En dan is dat zeer versneld, maar nu door Alok en Khalid gebruikt. You're a dive into me. Duik in het verleden van de dance hits onder het motto.
1: Mijn motto is zo weinig mogelijk gedwongen doen en zoveel

Khalid Griffin, you're the save my love. Goedemorgen, woensdagochtend. Prima dagje in Wording alweer. De hele week valt het wel mee zeker, ja. Maar vandaag wel iets minder, maar goed.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Asielzoekers moeten al maar langer wachten op een beslissing over hun aanvraag. Bijna 1 op de 3 weet pas na meer dan 2 jaar of ze in ons land mogen blijven. In 2024 ging het nog om 1,5 jaar. Dat blijkt uit cijfers die Groen Kamerlid Matty van de Malen heeft opgevraagd.
6: Zodat er natuurlijk een historische achterstand is, maar daarnaast zien we dat procedures ook steeds ingewikkelder worden. In die zin denk ik dat we moeten streven naar korte, eenvoudige procedures. Maar daarnaast moet er ook gewoon voldoende personeel zijn die ervoor zorgen dat het voor mensen ook snel duidelijk is of ze hier al dan niet een toekomst kunnen uitbouwen.
5: Bevoegd minister Van Bosuit laat weten dat ze werkt aan snellere procedures. En dat is ook nodig, want over 2 weken gaan er nieuwe Europese regels in. Asielprocedures mogen dan maar maximaal 6 maanden duren. In Etterbeek in Brussel was er vannacht een ontploffing aan een huis. Het gebeurt rond 2:15. De voordeur raakte beschadigd, maar er vielen gelukkig geen gewonden. Eerdere explosies werden vaak gelinkt aan het drugsmilieu. Het is niet duidelijk of dat ook nu het geval is. De politie onderzoekt de oorzaak nog. Het onderzoek naar het dodelijke ongeval in Buggenhout loopt volop. Een schoolbusje werd gegrepen door een trein toen het door een gesloten overweg reed. 2 kinderen en 2 volwassenen overleefden dat niet. De vrouw van de bestuurder denkt dat haar man verblind werd door de zon. Journaliste Louise Buket kon met haar praten.
7: Die vrouw spreekt over haar man als een lieve man die al veel ervaring had in zijn job. Hij deed zijn job al 20 jaar en hij was het ook gewoon om lange afstanden te rijden. Hij gaf toch die indruk dat hij geen mentale problemen had, zegt zij. Hij was ook geen verstrooide chauffeur of zo. En daardoor staat zij ook echt wel voor een raadsel wat er kan gebeurd zijn.
5: Het parket onderzoekt de omstandigheden onder meer met getuigen, camerabeelden en een autopsie op het lichaam van de bestuurder. We betalen mogelijk binnenkort 2,5 miljard euro extra lidgeld aan de Europese Unie, net nu onze begroting al dramatisch in het rood gaat. Dat blijkt uit een rapport dat HLN kon inkijken. Alle landen moeten meer betalen om Europees beleid te kunnen voeren in deze woelige geopolitieke tijden. Onze regering hoopt dat gierige landen nog gaan protesteren en zo ook ons extra lidgeld nog naar beneden krijgen. Noord-Korea heeft gisteren een nieuw raketsysteem uitgetest. De 8e test in meer dan 1,5 jaar tijd. Zuid-Korea merkte op dat een onbekend projectiel richting de zee ging. Het zou 80 kilometer ver zijn gevlogen. Noord-Korea bevestigde daarna dat het om een ballistische rakettest ging met een nieuw lanceersysteem. De Korea's zijn al jaren in oorlog met elkaar. Eerst nog wisselend bewolkt. Deze namiddag opnieuw zonnig en warm. Zo'n 21 graden aan de kust. In het centrum kan het 30 graden worden. Morgen en vrijdag hetzelfde weer. In het weekend stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
8: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
9: Here we go. Right now.
10: Ready?
9: Turn it up.

0: nieuwe single van Milk Inc. was dit, Madison, onder het motto...
1: Ik heb werk genoeg.
0: Oké, het is 8:08. Michael Beltran zometeen met de nieuwe Alesso en Sasha Destiny. Eerst een house track from London.

0: Michael Beltran. En dan kunnen we hem draaien, hè. Je hoorde In My Soul. Bijna 9:50, midden van de week, woensdag 27 mei. Oké, are you ready? In de gym.
1: Mag ik u vragen om niet meer in uw training naar het werk te komen? Dank u wel.
0: In de

Hebt u een probleem met uw oude metalen? Bel dan Lyon Recyclage. 016 25 92 72. Lyon Recyclage is opkoper van oud ijzer, koper, zink, lood en batterijen. Alles kan afgeleverd worden op het terrein langs de Wijgmaalse Steenweg 26 in Wilselen. Lyon Recyclage koopt ook afgedankte voertuigen en vrachtwagens op.

0: Steenweg 26 in Wilselen.
1: Kop van Munten.
2: Deze toplocatie vlakbij het Aarschotse Stadspark heeft u heel wat te bieden.
1: Kom en geniet van onze huisgemaakte cocktails en aperitieven. Ga op ontdekkingsreis doorheen onze wildsuggesties of geniet van onze Vlaamse klassiekers. Kop van Munten is dagelijks geopend vanaf 17 uur.
2: Op woensdag rusten wij even uit.
1: Kop van Munten. De sfeer kent geen tijd,
2: maar wel een adres.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

station for a young generation, riepen we in de 90s. We kunnen dat nog roepen, maar de young generation zijn dan nu wel de 30-plussers in dit geval. DJ Lissens met Milo, nieuwe muziek, dat was Forever Young. Zometeen na 10 uur veel plezier met Glenn Hollemans.

0: Presentatrice Martien Preenen is overleden, dat bevestigt haar familie. Die zegt dat Martien Preenen onverwacht stierf na een moedige strijd tegen pancreaskanker. Je kent haar onder meer als omroepster bij VRT, als presentatrice van showbizprogramma De Rode Loper of van Vlaanderen Vakantieland. Later werd ze gezondheidscoach. Martien Preenen werd 62. Ze laat een man en een zoon en een dochter na. De Vlaamse Tanguy Taller is geland in ons land als de man die 7 jaar vast zat in een gevangenis in Cambodja. Hij kreeg daar levenslang voor drugsmokkel, maar pleitte zelf altijd onschuldig en dus vroeg hij gratie aan de koning.
1: 2 maanden geleden hebben we een aanvraag gedaan voor de koninklijk, pardon. Het is iets wat nooit gebeurd is in Cambodja, zeker niet voor een drugszaak. Dus de kans was zo goed als niet bestaand. En dan plots gisterochtend, 8:15 uur, kwam er een officier zeggen van ja, je krijgt de pardon, we gaan naar rust vandaag. Het is nog niet goed doorgedrongen.
0: Zijn ouders, zijn vriendin en zoontje stonden hem vanochtend op te wachten op de luchthaven. De zware brand in een textielfabriek in Tubeke die maandag uitbrak is onder controle. Dat meldt de brandweer. Die blijft wel ter plaatse om na te blussen. Mogelijk zullen die bluswerken nog enkele dagen duren. Gisteren bleven de scholen en kinderdagverblijven nog gesloten. Vandaag zijn die wel open. Er kwam ook geen asbest vrij bij de brand. Op de meeste plaatsen schijnt de zon volop. Deze namiddag wordt opnieuw warm bij zo'n 30 graden. Aan zee is dat 21 graden. Morgen en vrijdag wordt het zomers warm met veel zon. Opnieuw zo'n 30 graden. En dit weekend stijgt wel de kans op buien. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden. Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials. Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

0: problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Kop van Munten.
2: Deze toplocatie vlakbij het Aarschotse Stadspark heeft u heel wat te bieden.
1: Kom en geniet van onze huisgemaakte cocktails en aperitieven. Ga op ontdekkingsreis doorheen onze wildsuggesties of geniet van onze Vlaamse klassiekers. Kop van Munten is dagelijks geopend vanaf 17 uur. Op woensdag rusten wij even uit. Kop van Munten. De sfeer kent geen tijd, maar wel een adres.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Wanneer was de laatste keer dat je echt stil stond? Niet voor je telefoon. In de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
5: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

Ook de rest van de week belooft nog lekker tropisch te gaan worden. Temperaturen die flirten nog steeds met de 30 graden. De zomer, deze in het land. Dat is

0: Amai, vermachine, dat blinkt nogal, jong.
1: Ja, goed onderhouden, hè.
0: Is dat een minigraver U35 3,5 ton?
1: Die is een kenner.
0: Heb je dat nieuw gekocht?
1: Maar nee, jong, gehuurd bij Huurland. Daar hebben ze alles voor bouw en tuin.
2: Krijg als prof 10% korting met de ProPas in onze filialen of op huurland.be. Huurland, topmachines voor bouw en tuin. Vlot besteld, snel geleverd.
3: Waar huren werkt.
2: Je vindt Huurland nu ook in Leuven. Ambachtestraat 3 in Lubbeek.

van die bangelijke nummers van Avicii. Je hoorde Street Dancer. Ah, het is een beetje te warm daar buiten, hè, om nu de onnozelaar gaan uithangen. Alhoewel, de laatste zotten die zijn de wereld nog niet uit. Dat gaan we weer eens ontdekken, denk ik, binnen zo'n

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM via rjrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant, in Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is.
5: Voormalig presentatrice Martien Prenen is overleden. Dat bevestigt haar familie. Ze leed een moedige strijd tegen pancreaskanker. Martien Prenen ken je onder meer als omroepster bij VRT of als presentatrice van De Rode Loper. Presentatrice Fedra Hoste herdenkt haar als een heel warme collega.
6: Ik herinner haar als een enorme lieve dame met een extreem enthousiasme die met haar beide voetjes gewoon in het leven stond. Als ze iets zag of hoorde over mij, kreeg dan echt van die steunende of soms happy berichtjes. Ze was een voorbeeld waar ik, ja, als niemand weet die over haar iets negatiefs te vertellen heeft.
5: Martien Prenen werd 62 jaar. Ze laat een man en een zoon en een dochter na. De Vlaming Tanguy Thaler is geland in ons land. Dat is de man die 7 jaar vast zat in een gevangenis in Cambodja. Hij kreeg daar levenslang voor drugsmokkel, maar pleitte zelf altijd onschuldig. En dus vroeg hij gratie aan de koning.
7: 2 maanden geleden hebben we een aanvraag gedaan voor de koninklijk pardon. Het is iets wat nooit gebeurt in Cambodja, zeker niet voor een drugszaak. Dus de kans was zo goed als niet bestaan. En dan plots gisterochtend, 8:15 uur, kwam er een officier zeggen van ja, je kreeg de pardon, we gaan naar huis vandaag. Het is nog niet goed doorgedrongen.
5: Zijn ouders, zijn vriendin en zoontje stonden hem vanmorgen op te wachten op de luchthaven. Alle artsen en ziekenhuizen in ons land zijn opnieuw geïnformeerd over de noodprocedures voor patiënten die mogelijk besmet zijn met het ebola-virus. Dat meldt de Volksgezondheid. De aanleiding was een vrouw die met symptomen naar de huisarts ging in Roeselare. Die vrouw was onlangs op reis geweest in de regio waar ebola uitbrak in Afrika. Ze werd met de ambulance overgebracht naar het UZ Antwerpen. Daar testte ze uiteindelijk negatief. Volksgezondheid verwacht de komende tijd nog meer mensen met symptomen en ligt daarom alle artsen voor de zekerheid nog eens in. Op de meeste plaatsen schijnt de zon volop. Deze namiddag opnieuw warm bij zo'n 30 graden. Aan zee is dat 21 graden. Morgen en vrijdag wordt het zomers warm met veel zon. Opnieuw zo'n 30 graden. En dit weekend stijgt de kans op buien. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
8: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
9: Here we go. Right now.
10: Ready?
9: Turn it up.

0: Hebt u een probleem met uw oude metalen? Bel dan Lyon Recyclage. 016 25 92 72. Lyon Recyclage is opkoper van oud ijzer, koper, zink, lood en batterijen. Alles kan afgeleverd worden op het terrein langs de Wijgmaalse Steenweg 26 in Wilselen. Lyon Recyclage koopt ook afgedankte voertuigen en vrachtwagens op. Lyon Recyclage, iedere dag vanaf 8 uur, behalve op zondag. 016 25 92 72. Lyon Recyclage, Wijgmaalse Steenweg 26 in Wilselen.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

waar ik je al in. Je kan de app downloaden voor je smartphone of tablet. En uiteraard luisteren via de stream. En over vakantie gesproken, dit komt uit Spanje. Zo'n jaar of 3 oud. Dit is Becky G en Aranga.

0: Koning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yay! The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Er komt veel reactie op het overlijden van voormalig presentatrice Martine Prene. Ze overleed na een strijd tegen pancreaskanker. Martine Prene werd 62. Je kent haar onder meer als omroepster bij VRT of als presentatrice van De Rode Loper. Collega en vriendin Gina Lisa herdenkt een warme, lieve vrouw.
6: Ik weet nog de eerste keer dat ik haar zag en dacht ik, oh my god, wat een schone vrouw. Maar dan ontdekte ik hoe mooi dat die ook van binnen is. We hadden samen een passie voor gezondheid. Voor de zotte dag hebben we gezegd, kom ja, we gaan samen terug beginnen studeren. En daar is verbinding gecreëerd, hè, die me vandaag natuurlijk het meeste pijn doet, als die er niet meer is.
5: Martine Prene had een man, een dochter, een zoon en een kleinzoon. De gemeente Bornem opent een rouwregister na dodelijke ongeval aan een overweg in Buggenhout gisteren. Daarbij vielen 4 doden, 2 volwassenen en 2 tieners die in Bornem woonden. Deze ochtend werd er ook al in het gemeentehuis van Buggenhout een rouwregister geopend, net als in de school van de jongens en de begeleidster. Je hoort directrice Jolien Roef.
7: We hebben er eigenlijk voor gekozen om echt een koesterplek in te richten en een eerste plaats waar onze leerlingen en onze collega's ook wel terecht kunnen. De families zijn ook uitgenodigd. Voor hun mag dit ook een plaatsje zijn, maar een plaatsje waar de leerlingen hun gedachten kwijt kunnen, hun kunstwerken kunnen meegeven, de teksten schrijven die ze willen en een plaatsje om even te kunnen stilstaan bij alles wat er gebeurd is.
5: De meeste leerlingen blijven vandaag thuis om te rouwen. De leerkrachten zijn wel aanwezig, maar geven geen les. In de gevangenis van Gent zijn de politie en de speciale eenheden vanmorgen ter plaatse geweest voor een incident met 2 gevangenen. Het duurde 3 uur, maar er raakte niemand gewond, zegt Hanne Olivier van het parket.
8: Ja, we zijn deze ochtend ingelicht van het feit dat de gedetineerde zich in een cel had gebarricadeerd. In die cel was er ook nog een celgenoot aanwezig die op zich niets met de situatie te maken had. De mannen zijn eigenlijk vonden de gewonde gevallen zijn uitgehaald. De verdachten zijn ondertussen ook gearresteerd.
5: Hij wordt verhoord. De kans is groot dat hij dan naar een andere gevangenis wordt gestuurd. In het centrum van Brugge is een appartement uitgebrand. Er raakte niemand gewond, maar het appartement is wel onbewoonbaar, dat zegt de brandweer. Het vuur ontstond in de bijkeuken van het appartement. De brandweer kwam ter plaatse en kreeg het vuur snel onder controle. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Het olietekort door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de straat van Hormuz is minder groot dan verwacht. Voor bijna 10 van de 15 miljoen vaten die daar dagelijks passeerden, zijn er alternatieven. Dat blijkt uit een analyse van de Belgische tankergroep CMB. In plaats van met schepen wordt de olie via pijpleidingen vervoerd. En er komt ook vaker olie uit andere olielanden, zoals Canada, Noorwegen en de VS. Vanmiddag volop zon. Aan de kust is het zo'n 21 graden. Elders kan het lokaal 30 graden worden. Morgen en vrijdag opnieuw zomers warm met veel zon, bij maxima tot opnieuw 30 graden. Dit weekend stijgt de kans op buien. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
9: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima, Oudemar 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
10: Here we go, right now.
11: Ready?
10: Turn it up.

officieel van start gegaan. Dit uur met muziek van Kygo, Khaled en Griffin. We hebben Tiesto, Taylor Swift, die zit erbij, Michael Jackson. En we starten met deze Gordo en Emilia.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Kop van Munten.
2: Deze toplocatie vlakbij het Aarschotse Stadspark heeft u heel wat te bieden.
1: Kom en geniet van onze huisgemaakte cocktails en aperitieven. Ga op ontdekkingsreis doorheen onze wildsuggesties of geniet van onze Vlaamse klassiekers. Kop van Munten is dagelijks geopend vanaf 17 uur.
2: Op woensdag rusten wij even uit.
1: Kop van Munten. De sfeer kent geen tijd.
2: Maar wel een adres.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
4: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

0: Amai, vermachine, dat blinkt nogal, jong.
1: Ja, goed onderhouden, hè.
0: Is dat een mini-graver in 35,3 ton?
1: Nu is een kenner.
0: Heb je dat nieuw gekocht?
1: Maar nee, jong, gehuurd bij Huurland. Daar hebben ze alles voor bouw en tuin.
2: Krijg als proef 10% korting met de ProPas in onze filialen of op huurland.be. Huurland, topmachines voor bouw en tuin. Vlot besteld, snel geleverd.
3: Waar huren werkt.
2: Je vindt Huurland nu ook in Leuven. Ambachtestraat 3 in Lubbeek.

Ook voor de beste 90s dance zit je goed hier bij ons. We jagen er regelmatig zo eentje tussendoor in de playlist. Maar in het weekend dan gaan we all the way. Vrijdag en zaterdag tussen 10 en 2 de 90s Lovers Radio Show hier bij The Original.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Yay! The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant, in Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
4: Premier Bart De Wever wil niet besparen op defensie, dat zegt hij bij VTM Nieuws. Aanleiding zijn de voorstellen van coalitiepartners CD&V en Vooruit. Die willen minder investeren dan gepland, onder meer door de NAVO-norm van 2% niet te halen. Maar dat is voor De Wever niet bespreekbaar.
5: Wij hebben veel verhoogd voor defensie, maar ironisch genoeg zijn we nog altijd de hekkensluiter mee. Dus mensen die denken dat daar veel kan op bespaard worden, dat zijn mensen die de geopolitieke realiteit niet echt goed doorgronden, denk ik. Die 2% voor defensie, die staan nu wel in Marburg gekapt. Ik denk dat dat wel helder is. Daar zou eigenlijk zelfs nog moeten bijkomen.
4: De komende maanden gaat de federale regering op zoek naar nog eens 7 miljard euro besparingen. Er komt veel reactie op het overlijden van Martin Prene. Ze overleed gisteren aan pancreaskanker. Martin Prene werd 62. Je kent haar onder meer als omroepster bij VRT of als presentatrice van De Rode Loper. Collega Gina Lisa herdenkt een warme vriendin.
6: Voor mij is hij niet alleen een succesvolle presentatrice geweest, maar vooral achter de schermen had hij een heel verbindende factor. Die kon ervoor zorgen dat iedereen met elkaar praatte, iedereen elkaar respecteerde, dat er plezier werd gemaakt, dat er heel veel respect was altijd. En dat is misschien nog het schoonste. Hè? Dat overstijgt misschien nog het talent dat ze had om te presenteren.
4: Na haar tv-carrière werd Prene gezondheidsbegeleider. Ze schreef ook 8 boeken. De gemeente Bornem opent een rouwregister na het dodelijke ongeval aan een overweg in Buggehout gisteren. Daarbij vielen 4 doden, 2 volwassenen en 2 tieners die in Bornem woonden. Deze ochtend werd er ook al in het gemeentehuis van Buggehout een rouwregister geopend, net als in de school van de jongens en de begeleidster. Jouw directrice Jolien Roef.
7: We hebben er eigenlijk voor

0: Echt een koesterplek in te richten en een eerste plaats waar onze leerlingen en onze collega's ook wel terecht kunnen. De families zijn ook uitgenodigd. Voor hun mag dit ook een plaatsje zijn, maar een plaatsje waar de leerlingen hun gedachten kwijt kunnen, hun kunstwerken kunnen meegeven, de teksten schrijven die ze willen en een plaatsje om even te kunnen stilstaan bij alles wat er gebeurd is.
1: De meeste leerlingen blijven vandaag thuis om te rouwen. De leerkrachten zijn wel aanwezig, maar geven geen les. In Londen woedt een grote brand in een Joodse supermarkt, dat meldde Britse media. Het vuur brak uit in een opslagruimte. De brandweer kwam massaal ter plaatse. In de wijk waren er al verschillende brandstichtingen gericht tegen de Joodse gemeenschap. Of dat ook nu het geval is, is niet duidelijk. En als je altijd al eens wilde rondwalen in het Koninklijk Paleis, deze zomer kan je het gaan bezoeken. Van 3 juli tot 16 augustus gaan de deuren open na een renovatie die 2 jaar duurde. Je kan onder meer de troonzaal, de grote galerij en de tuinen bezoeken. Je moet wel reserveren en een ticket kost 10 euro. Als je niet kan wachten, dan vind je online al een virtuele rondleiding. Vanmiddag volop zon. Aan de kust is het zo'n 21 graden. Elders kan het lokaal 30 graden worden. Morgen en vrijdag opnieuw zomers warm met veel zon bij maxima tot opnieuw 30 graden. Dit weekend stijgt de kans op buien. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
2: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Oudemar 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
3: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

geworden intussen. Let the beat continue. Dat gaan we doen. Outer Knows met Million Voices. Ook Alex Warren die staat klaar. Drie Charles die ze bij elkaar hebben gestoken. Namelijk Afrojack, Martin Garrix en David Guetta. Die laatste nog weer ontbreken. Our Time. Zometeen naar deze van Inner City bij RGR Dance.

0: problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longinservice. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Kop van Munten.
2: Deze toplocatie vlakbij het Aarschotse Stadspark heeft u heel wat te bieden.
1: Kom en geniet van onze huisgemaakte cocktails en aperitieven. Ga op ontdekkingsreis doorheen onze wildsuggesties of geniet van onze Vlaamse klassiekers. Kop van Munten is dagelijks geopend vanaf 17 uur.
2: Op woensdag rusten wij even uit.
1: Kop van Munten. De sfeer kent geen tijd,
2: maar wel een adres.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
4: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

Zij, de wonderen der techniek, zeg maar. Kan je ons tegenwoordig ook terugvinden op Facebook en Instagram. Geef ons een like al daar. En je kan ons contacteren trouwens via WhatsApp of gewoon een mailtje sturen naar

0: 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
1: Het parket van West-Vlaanderen gaat in beroep tegen het vonnis van voormalig premier Guy Verhofstadt. Die kreeg geen straf nadat hij een rood licht had genegeerd. Verhofstadt werd eind april vorig jaar betrapt. Hij werd wel schuldig verklaard, maar het parket oordeelde dat Verhofstadt door zijn politieke rol geen straf verdiende, omdat hij ook niemand in gevaar had gebracht. De zaak wordt nu opnieuw behandeld in de correctionele rechtbank. Premier Bart De Wever wil niet besparen op defensie, dat zegt hij bij VTM Nieuws. Aanleiding zijn de voorstellen van coalitiepartner CD&V en Vooruit. Die willen minder investeren dan gepland, onder meer door de NAVO-norm van 2% niet te halen. Maar dat is voor De Wever niet bespreekbaar.
2: We hebben veel verhoogd voor defensie, maar ironisch genoeg zijn we nog altijd de hekkensluiter mee. Dus mensen die denken dat daar veel kan op bespaard worden, dat zijn mensen die de geopolitieke realiteit niet echt goed doorgronden, denk ik. Die 2% voor defensie, die staan nu wel in Marburg gekapt. Ik denk dat dat wel helder is. Daar zou eigenlijk zelfs nog moeten bijkomen.
1: De komende maanden gaat de federale regering op zoek naar nog eens 7 miljard euro besparingen. En voetbalclub Dender ontslaat zijn trainer Yannick Ferreira. Dat maakt de club zelf bekend. Dender degradeerde vorige week naar de tweede klasse nadat het de barragewedstrijden tegen Lommel verloor. Ook de hulp- en de keeperstrainer vertrekken. Wie hen zal opvolgen is nog niet duidelijk. Vanmiddag volop zon. Aan de kust is het zo'n 21 graden. Elders kan het lokaal 30 graden worden. Morgen en vrijdag opnieuw zomers warm met veel zon bij maxima tot opnieuw 30 graden. Dit weekend stijgt de kans op buien. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
3: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
4: Here we go.
5: Right now.
4: Ready?
5: Turn it up.

0: Hebt u een probleem met uw oude metalen? Bel dan Lyon Recyclage. 016 25 92 72. Lyon Recyclage is opkoper van oud ijzer, koper, zink, lood en batterijen. Alles kan afgeleverd worden op de terreinen langs de Wijgmaalse Steenweg 26 in Wilselen. Lyon Recyclage koopt ook afgedankte voertuigen en vrachtwagens op. Lyon Recyclage, iedere dag vanaf 8 uur, behalve op zondag. 016 25 92 72. Lyon Recyclage, Wijgmaalse Steenweg 26 in Wilselen.
1: Kop van Munten.
2: Deze toplocatie vlakbij het Aarschotse Stadspark heeft u heel wat te bieden.
1: Kom en geniet van onze huisgemaakte cocktails en aperitieven. Ga op ontdekkingsreis doorheen onze wildsuggesties of geniet van onze Vlaamse klassiekers. Kop van Munten is dagelijks geopend vanaf 17 uur.
2: Op woensdag rusten wij even uit.
1: Kop van Munten. De sfeer kent geen tijd,
2: maar wel een adres.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

0: Koning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
4: Het parket van West-Vlaanderen gaat in beroep tegen het vonnis van voormalig premier Guy Verhofstadt. Die kreeg geen straf nadat hij een rood licht had genegeerd. Verhofstadt werd eind april vorig jaar betrapt. Hij werd wel schuldig verklaard, maar het parket oordeelde dat Verhofstadt door zijn politieke rol geen straf verdiende, omdat hij ook niemand in gevaar had gebracht. De zaak wordt opnieuw behandeld in de correctionele rechtbank. CD&V wil meer middelen voor onthaalouders. In 10 jaar tijd daalde het aantal onthaalouders in Vlaanderen met bijna 20%, terwijl er al maar meer grote crèches bijkomen. Je hoort Vlaams parlementslid Katrien Schrijvers.
5: Er zijn diverse redenen voor. Aan de ene kant zie je dat veel onthaalouders van het eerste uur met pensioen gaan. En aan de andere kant zie je dat er nog maar heel weinig starten. En ook dat heeft zijn reden, namelijk dat de loon- en arbeidsvoorwaarden toch nog altijd veel minder zijn dan een kindbegeleider in een groepsopvang, in een crèche.
4: CD&V wil onder meer het loon van onthaalouders optrekken. Dat is nodig volgens de partij, want de kinderopvang kampt met een groot plaatstekort. En in het voetbal zet OH Leuven zijn trainer Felice Matsu aan de deur. Komt door de tegenvallende play-offs. Matsu nam halverwege het seizoen over na het vertrek van David Hubert.

0: Wie hem zal opvolgen bij OH Leuven is nog niet duidelijk. Veel zon bij zo'n 30 graden. Aan zee is het koeler, zo'n 21 graden. Morgen en vrijdag opnieuw zomers warm met veel zon en de maxima blijven rond 30 graden hangen. Dit weekend stijgt de kans op buien. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
1: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
2: Here we go.
3: Right now.
2: Ready?
3: Turn it up.

Hebt u een probleem met uw oude metalen? Bel dan Lyon Recyclage. 016 25 92 72. Lyon Recyclage is opkoper van oud ijzer, koper, zink, lood en batterijen. Alles kan afgeleverd worden op het terrein langs de Wijgmaalse Steenweg 26 in Wilselen. Lyon Recyclage koopt ook afgedankte voertuigen en vrachtwagens op.

0: Steenweg 26 in Wilselen.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

0: Amai, vermachine, dat blinkt nogal, jong.
1: Ja, goed onderhouden, hè.
0: Is dat een mini-graver in 35,3,5 ton?
1: Nu is een kenner.
0: Heb je dat nieuw gekocht?
1: Maar nee, jong, gehuurd bij Huurland. Daar hebben ze alles voor bouw en tuin.
2: Krijg als proef 10% korting met de ProPas in onze filialen of op huurland.be. Huurland, topmachines voor bouw en tuin. Vlot besteld, snel geleverd.
3: Waar huren werkt.
2: Je vindt Huurland nu ook in Leuven. Ambachtestraat 3 in Lubbeek.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
0: Listen up.
3: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
4: Er is nu ook een derde verdachte aangehouden na de vechtpartij op de kusttram in De Haan zondag. Dat meldt het parket. Het gaat om een jongeman van 19. Gisteren werden twee andere verdachten, ook van 19, al aangehouden. De politie is nog altijd op zoek naar de vierde en laatste verdachte. Bij de vechtpartij raakten 5 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten gewond. CD&V wil meer middelen voor onthaalouders. In 10 jaar tijd daalde het aantal onthaalouders in Vlaanderen met bijna 20%, terwijl er al maar meer grote crashes bij komen. Je hoort Vlaams parlementslid Katrien Schrijvers.
5: Er zijn diverse redenen voor. Aan de ene kant zie je dat veel onthaalouders van het eerste uur met pensioen gaan. En aan de andere kant zie je dat er nog maar heel weinig starten. En ook dat heeft zijn reden, namelijk dat de loon- en arbeidsvoorwaarden toch nog altijd veel minder zijn dan een kindbegeleider in een groepsopvang, in een crèche.
4: CD&V wil onder meer het loon van onthaalouders optrekken. Dat is nodig volgens de partij, want de kinderopvang kampt met een plaatstekort. En in Laos zijn 5 mensen levend teruggevonden die al een week vastzaten in een grot. Dat melden de reddingswerkers daar. Zij zoeken nog volop naar 2 andere vermisten. De groep was naar de grot getrokken om goud te zoeken. Ze kwamen vast te zitten nadat hevige regen plotse overstromingen veroorzaakte. Veel zon bij zo'n 30 graden. Aan zee koeler, zo'n 21 graden daar. Morgen en vrijdag opnieuw zomers warm met veel zon. En de maxima blijven rond 30 graden. Dit weekend stijgt de kans op buien. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
6: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
7: Here we go. Right now.
8: Ready?
7: Turn it up.

0: Woensdag de 27e van de 5e. Beste vrienden en vriendinnen en andere zoogdieren van de radio. We gaan er weer een serieuze lap op geven. Dat deden we al met Bausa en Gordo. Daarna Loco Loco met de Nederlandse DJ Reinier Zonneveld. Er is Bob St. Clair dit uur. En ook Hugel en Salto en Olivia Dean.
1: Vergeet nooit, het weekend duurt altijd langer als je begint met drinken op woensdag.
0: En drinken, dat kan ook betekenen gewoon een flesje 0.0.

Michael Beltran heeft nood aan de liefde blijkbaar. En het zou wel eens kunnen dat 9 van de 18 clubs uit Engeland volgend seizoen Europese voetbal spelen. Want er gaan er al 5 naar de Champions League, onder andere kampioen Arsenal. Verder ook nog Manchester City, Manchester United, Aston Villa en Liverpool. En niet te vergeten, Arsenal speelt zaterdag nog de finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain. Maar vanavond is er nog een andere Europese finale, die van de Conference League, gespeeld door een Engelse club, weer al, Crystal Palace tegen Rayo Vallecano. Match begint vanavond om 9 uur. De Engelse clubs doen het bijzonder goed. Met dit schone weer, hè. Beetje toeteren, hè.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Kop van Munten.
2: Deze toplocatie vlakbij het Aarschotse Stadspark heeft u heel wat te bieden.
1: Kom en geniet van onze huisgemaakte cocktails en aperitieven. Ga op ontdekkingsreis doorheen onze wildsuggesties of geniet van onze Vlaamse klassiekers. Kop van Munten is dagelijks geopend vanaf 17 uur.
2: Op woensdag rusten wij even uit.
1: Kop van Munten. De sfeer kent geen tijd,
2: maar wel een adres.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

0: Non-stop Rhythm and Dance. Dit is RGR, niet vergeten. De vier van de top 40 het komende uur. En ook nog iets over de zomer. Want de zomervakantie komt eraan. Binnen dit en een maand, dan is het weer zover. Hier is Lost Frequencies.
1: Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe.

Vandaag 22 graden aan de kust, 27 in het centrum. Vannacht wordt het opnieuw helder tot licht bewolkt. Morgen donderdag zonnig tot richting 30 graden. Vrijdag start met zon, later mogelijk hier en daar wat onweersbuien. Eveneens een graad of 30.

documentaire op televisie en ook de film in de bioscoop over het leven van Michael Jackson, Man in the Mirror. Volgende maand, 25 juni, zal het 17 jaar geleden zijn dat Michael Jackson veel te vroeg overleed. 2 op de 3 werknemers wel hebben nog geen vakantie ingepland in juli of augustus. Het zijn vooral mensen uiteraard met kinderen die een verlof al hebben gepland over een maand.

helemaal vol. Geen plaatsen meer vrij. Ja, waarom niet, hè? Dat kan goed zijn. Na 30 graden. Haal uw parasol al maar boven, het zal nodig zijn.

0: Amai, vermachine, dat blinkt nogal, jong.
1: Ja, goed onderhouden, hè.
0: Is dat een mini-graver in 35, 3,5 ton?
1: Nu is
0: een
1: kenner.
0: Heb je dat nieuw gekocht?
1: Maar nee, jong, gehuurd bij Huurland. Daar hebben ze alles voor bouw en tuin.
2: Krijg als proef 10% korting met de ProPas in onze filialen of op huurland.be. Huurland, topmachines voor bouw en tuin. Vlot besteld, snel geleverd.
3: Waar huren werkt.
2: Je vindt Huurland nu ook in Leuven. Ambachtenstraat 3 in Lubbeek.
4: Put your hands together!
5: It's party time!

0: Vlaams-Brabant op DAB+. Non-stop rhythm and dance. RGR, de beste dance tracks of all time. Ook 90s en Nilis die draaien wij. En de tracks at the Eurocharts. Alesso met Sasha. En er is goed nieuws in tv-wereld. Ja, de Mintjes krijgt dit najaar haar eerste eigen televisieprogramma op Play. Jade en de Belgen. Zij maakt dus de opvolger voor Geubels en die Belgen.
1: Het verschil tussen Belgen en Nederlanders op de camping. Belgen zijn zo wat meer op zichzelf, zie je? En een Nederlander niet. Als je naast een Nederlander op de camping staat, minste dat je opzij durft kijken of oogcontact maakt, beginnen jullie te praten. Ah, goeiemorgen buurman, lekker zwembadje pakken. Ah, buurman, lekker barbecueetje vanavond.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yo! The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant, in Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is
5: In Leuven in Vlaams-Brabant is het treinstation ontruimd door een bommelding. Het treinverkeer ligt er op dit moment ook stil. Dat bevestigt de politie. De melding kwam er zo'n uur geleden. Ontmijningsdienst Dovo is nu ook ter plaatse om het station te controleren. En er worden ook vervangbussen ingezet om gestrande treinreizigers op hun bestemming te krijgen. Twee kinderen die gewond raakten bij het treinongeval in Buggenhout zijn intussen aan de beter hand. Eén van hen mag het ziekenhuis verlaten, de tweede mag wellicht binnen enkele dagen naar huis. De drie andere tieners zijn zwaar gewond en moeten nog lang verzorgd worden. Gisteren werd een schoolbusje gegrepen door een trein aan een overweg. Vier mensen kwamen om, onder wie ook twee tieners. Vlaams minister van Werk Suhail Demir haalt uit naar enkele Real Housewives of Antwerp. Dat gebeurde in de commissie van het Vlaams parlement. Demir kreeg er vragen over het systeem rond au pairs, dus buitenlandse jongeren die hier bij een familie komen wonen in het kader van een culturele uitwisseling. Het is al langer geweten dat het systeem gevoelig is voor misbruik, zegt minister Demir.
6: En ik moet zeggen dat ik zelf verbaasd ben van de Real Housewives of Antwerp. Er hebben er een aantal een agentschap opgericht. Die doen regelmatig ook online interviews waar ze au pairs aanprijzen als een goedkope oplossing. Dan denk ik, die hebben het helemaal niet begrepen. En ik vind dat zelfs schandalig.
5: Minister Demir pleit er daarom voor om het statuut van de au pairs te verbeteren. Het proces rond de verkoop van voetbalclub Anderlecht, waar mogelijk bij gesjoemeld werd, is uitgesteld. Normaal zou dat morgen van start gaan, maar spelersmakelaar Christophe Angotin wil de rechter wraken, omdat ze niet onpartijdig zou kunnen optreden. Het is nu wachten op een uitspraak van het Brussels Hof van Beroep daarover. Het proces dreigt nu maandenlang aan te slepen. En goed nieuws van op het trainingscomplex van onze Rode Duivels in Tubeke. Want het zit goed met de vorm van Romelu Lukaku. Dat zei Thomas Meunier in een interview met VTM Nieuws.
7: Hij is wel in vorm. Hij heeft me verteld dat hij met de B-ploeg van Anderlecht heeft getraind en dat alles in orde was. Vandaag gaan we trainen en ik hoop dat Romelu zal tonen dat hij klaar is.
5: Meunier zelf kijkt ook enorm uit naar het WK voetbal. Het is voor hem al de derde keer dat hij daaraan meedoet. Veel zon bij zo'n 30 graden, aan zee koeler, zo'n 21 graden daar. Morgen en vrijdag opnieuw zomers warm met veel zon en de maxima blijven rond 30 graden. Dit weekend stijgt de kans op buien. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
8: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
9: Here we go. Right now.
10: Ready?
9: Turn it up.

Thomas Gray en Jarel Klaren voor de zomer van 2026. De nieuwe single van Milk Inc. en Madison. Straks Dimitri Vegas en Like Mike. En ook

0: straks nog het topic in Becky G en Sabrina Carpenter en die van de Swedish House Mafia, Wait So Long. In Leuven zijn gisteren 10 leden van een drugsbende veroordeeld. Ze kochten op grote schaal cocaïne en cannabis en dat in de streek van Tiene Hoegaarde en Woutersum. Trouwens, de zwaarste straf gaat naar de leader van de band, de leider van de groep, jawel, een Albanees die met zijn vrouw in Hoegaarde was komen wonen. En hij zal wel weten waarom zeker. Hij krijgt 5 jaar cel aan zijn broek en een geldboete van 20.000 euro. Maar ja, wat stelt nu 20.000 euro voor die mannen?
1: Snuif je de hele dag?
2: De hele dag pep.
3: Hij snuift de hele dag pep.
2: Hele dag pep.
1: Als je 6 lijnen pep hebt gesnuiven, wat doe je dan?
2: Schuppen. Digging voor de hult. Digging. Ja, je kat te dik. Oh, je toch geen toilet nodig, hè? Heb ik niet op gevraagd.
1: En waarom heb je geen toilet nodig?
2: Wat? Je schuift wel eigenlijk in bosjes.
1: En je vrouw? Schuift ze ook in de bosjes?
2: Weet niet.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Kop van Munten.
2: Deze toplocatie vlakbij het Aarschotse Stadspark heeft u heel wat te bieden.
1: Kom en geniet van onze huisgemaakte cocktails en aperitieven. Ga op ontdekkingsreis doorheen onze wildsuggesties of geniet van onze Vlaamse klassiekers. Kop van Munten is dagelijks geopend vanaf 17 uur.
2: Op woensdag rusten wij even uit.
1: Kop van Munten. De sfeer kent geen tijd,
2: maar wel een adres.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGE.

0: Fever Dream van Alex Warren, de nieuwe single. Straks nog Katy Perry met California Girls. En zeker en vast ook nog Let's Go met All Night Long. In Frankrijk zijn al 7 mensen gestorven door de hitte. En zometeen meer over het Belgische weer. Maar ik kan u al wel meegeven dat de kans op onweer gaat toenemen vanaf vrijdagavond. En ook in het weekend hangt er plaatselijk fel gedonder in de lucht.
1: Zet hem harder!
0: Doe dat maar, hè.

vanavond en vannacht blijft het zwoel met helder tot licht bewolkt weer. Morgen donderdag. De temperaturen zitten weer hoog. 25 graden aan de kust en tot maar liefst 30 graden in de Kempen.

0: de top 40.
1: Terug naar 1 juni 2013. Mannekes, dat is 13 jaar geleden op 4 in de countdown. Watch out for this van Major Lazer. Eigenlijk een top 4 met allemaal bommen. 3, Can't Hold Us van Macklemore en Ryan Lewis. Get Lucky van Daft Punk stond in 2013 op 1 juni op 2 in de top 40 van RGR. En de Robin en de Pharrell stonden bovenaan. Dit was de nummer 1.

0: allemaal een hele ferme, warme goedemiddag gewenst.
1: Rek, rek, rek, we gaan vol.
0: Tuurlijk.
1: Rek, rek, rek, alle auto's rek. Nu alles geven, niks
0: uit. Zet de radio keihard.
1: Is ons...
0: Volle gaas en volle patrol, hè.
2: Ik heb een nieuw kastje gekocht bij dingen, bij IKEA. Maar ik moet het wel nog volledig in elkaar steken. Maar er is zo, er is een plannenke bij, dus daar kan niks mee schalen, joh.

0: Allee.
1: Wat heb je geleerd? Punt 1.
2: Vanavond finale van de Conference League.
1: Punt 2.
2: Anderlecht heeft 20 miljoen voor nieuwe transfers.
1: Punt 3.
2: En vanaf vrijdagavond opletten, dan kan het gaan serieus onweren in Vlaanderen. En sommigen, ja, die gaan gewoon vissen met dit schone weer. Tot morgen.
1: Neem je ook eten mee?
3: Pipi. Pipi. Pistolees. Met kaas en
1: hespjakken.
3: Hes. Amerika. Prepare.
1: Zeg, Jacques, jongen, dan vertrek je?
3: Aha, ja, wow. Want als je niet vertrekt, dan kom je niet aan.
4: Go, man. Hij komt morgen terug.
5: Ja, dat is niet voor die mannen op de muggen te zitten gaan.
4: Maar gelukkig is het voor vandaag afgelopen.
5: Ga je liefde. Dan kun je gewoon niet fruit worden.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Bommelding in het station van Leuven. Het gebouw is daarom volledig ontruimd. Het treinverkeer ligt er op dit moment ook stil, dat bevestigt de politie. Journaliste Barbara Keuleers is ter plaatse.
6: Rond 4 uur is er een telefoontje binnengekomen. Dat zou zijn bij het parket in Leuven met een bommelding. Het parket heeft dat onmiddellijk doorgespeeld aan de politie van Leuven, die ter plaatse gekomen is in het station van Leuven, met man en macht. Op dit moment is er nog altijd een sweeping bezig, want ze nemen het echt wel serieus, die bommelding.
5: De NMBS waarschuwt dat het treinverkeer heel wat vertraging oploopt door het incident. Ook het busverkeer in Leuven wordt omgeleid. In Buggenhout hebben de familie en de collega's van de overleden begeleidster een waken gehouden op de plek van het ongeval. Ze legden er onder meer bloemen neer. Gisteren werd daar een schoolbusje gegrepen door een trein aan een overweg. 4 mensen kwamen om, onder wie ook 2 tieners. De gemeente laat weten dat er op 26 juni een herdenkingsmoment georganiseerd wordt. Vlaams minister van Werk Soehal Demir haalt uit naar enkele Real Housewives of Antwerp. Dat gebeurde in de commissie van het Vlaams parlement. Demir kreeg er vragen over het systeem rond au pairs, dus buitenlandse jongeren die hier bij familie komen wonen in het kader van een culturele uitwisseling. Het is al langer geweten dat het systeem gevoelig is voor misbruik, zegt minister Demir.
7: En ik moet zeggen dat ik zelf verbaasd ben van de Real Housewives of Antwerp. Er hebben er een aantal een agentschap opgericht. Die doen regelmatig ook online interviews waar ze au pairs aanprijzen als een goedkope oplossing. Dan denk ik, die hebben het helemaal niet begrepen. En ik vind dat zelfs schandalig.
5: Minister Demir pleit er daarom voor om het statuut van de au pairs te verbeteren. Rode duivel Thomas Meunier is klaar voor zijn derde WK voetbal. Dat zei hij in een interview met VTM Nieuws. Meunier bereidt zich op dit moment voor in het oefencomplex van de Duivels in Tubeken. Het is nog altijd een enorme eer om voor ons land te spelen, zegt hij.
8: Professioneel voetballer zijn en in de nationale ploeg te zijn is gewoon een droom. Er zijn vele spelers die op mijn plaats willen zijn. En ik ben daar met de 26 beste speler van de natie. Dus voor mij is dat echt niet een mirakel, maar echt een droom.
5: En in de Ronde van Italië heeft de Deen Michael Valgren de 17e etappe gewonnen. Zijn eerste zege in een grote ronde. De Noor Andreas Leknessund werd tweede, de Italiaan Damiano Caruso derde. De Deen Jonas Vingegaard blijft aan de leiding in het klassement. Vanavond en vannacht helder, het koelt af tot zo'n 16 graden. Morgen zonnig en tot 31 graden. Ook vrijdag veel zon en tot 32 graden. Vanaf de namiddag stijgt de kans wel op onweer. Ook tijdens het weekend kans op onweersbuien en rond 27 graden dan.
9: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima, Oudemar 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
10: Here we go.
11: Right now.
10: Ready?
11: Turn it up.

is dat in Leuven. Treinstation volledig ontruimd na een bommelding. Je hoorde het al op het nieuws wel. Melding kwam binnen om 4 uur deze namiddag. Dat bevestigt de Leuvense politie. Agenten zijn volop bezig met een sweeping om te checken op een verdacht pakket. En het treinverkeer naar Leuven ligt dus stil, hè?

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

origineel. Komt uit het midden van de 80's van de band New Shoes. I Can't Wait, drive op RGR Classic Hit. Maar dit is RGR Dance, maar het is de nieuwe Bob Sinclar. En diezelfde I Can't Wait, die we net draaiden.

0: werd het gebouw een tijd lang ontruimd door een bommelding. Maar dat was dus vals alarm. Het treinverkeer werd er ook stilgelegd en de bussen werden weggeleid van het station. Het treinverkeer van deze avond zal wel nog even verstoord blijven door het incident. In Buggenhout hebben de familie en de collega's van de overleden begeleidster een waken gehouden op de plek van het ongeval. Ze legde er onder meer bloemen neer. Gisteren werd daar een schoolbusje gegrepen door een trein aan een overweg. 4 mensen kwamen om het leven, onder wie ook 2 tieners. De gemeente laat weten dat er op 26 juni een herdenkingsmoment georganiseerd wordt. Premier Bart De Wever wil onder meer de VS niet tegen de borst stoten door nu te besparen op defensie. Zeker in deze onzekere geopolitieke tijden, dat zeggen experts. Aanleiding zijn de voorstellen van zijn coalitiepartners CD&V en Vooruit. Die willen besparen op defensie, onder meer door de NAVO-norm van 2% niet te halen. Maar De Wever geeft hen nu een duidelijk signaal. Je hoort politiek journalist Karel Latré.
1: De premier vindt het bijna belachelijk dat hij zelf aan de NAVO zou moeten zeggen om terug te komen op een afspraak die nog maar vorig jaar gemaakt is om ons budget van de NAVO op 2% te houden. Dat wil hij niet. Je bent dan wereldnieuws. Hij komt dan in het oog van Donald Trump en de VS. Die kan dan militair gestraft worden en ook in de zakenwereld waar de premier toch ook denkt dat er toch nog zaken te doen zijn met de VS.
0: In de zoektocht naar miljarden voor de begroting zouden onder meer de ziekenfondsen minder geld krijgen. En er wordt ook gekeken om het remgeld bij de dokter op te trekken. Rode duivel Thomas Meunier is klaar voor zijn 3e WK voetbal. Dat zei hij in een interview met VTM Nieuws. Meunier bereidt zich op dit moment voor in het oefencomplex van de Duivels in Tubeke. Het is nog altijd een enorme eer om voor ons land te spelen, zegt hij.
2: Professioneel voetballer zijn en in de nationale ploeg te zijn is gewoon een droom. Er zijn vele spelers die op mijn plaats willen zijn. En ik ben daar met de 26 beste speler van de natie. Dus voor mij is dat echt niet een mirakel, maar echt een droom.
0: Op Roland Garros staat Hanne van de Winkel in de 2e ronde van het dubbelspel. Ze won met haar Australische partner van een Frans duo in 3 sets. Het werd 6-7, 6-1 en 6-3. Van de Winkel kan zo haar nederlaag van gisteren in het enkelspel een beetje wegspoelen. Het is trouwens haar debuut op Roland Garros. En in de ronde van Italië heeft de Deen Mikael Valgren de 17e etappe gewonnen. Zijn eerste zege in een grote ronde is dat. De Noor Andreas Leknesund werd 2e, de Italiaan Damiano Caruso 3e. De Deen Jonas Vingegaard blijft aan de leiding in het klassement. Vanavond en vannacht helder, het koelt af tot zo'n 16 graden. Morgen zonnig en tot 31 graden. Ook vrijdag veel zon en tot 32 graden. Vanaf de namiddag stijgt de kans wel op onweer. Ook tijdens het weekend kans op onweersbuien en rond 27 graden dan.
3: Every day with cocktails, tapas and more. Carimo. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Carimo op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
4: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

Rhythm. Oké. Kan ik hier eventueel een beetje enthousiasme krijgen of niet? Het zal niet lukken, denk ik. Jawel. Oké, dank je. Toch nog iemand enthousiast. Het is 7:08. Zometeen Jugal, I Adore You. Fisher, de nieuwe Favor. Eerst BB Rexha, New Religion bij

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Kop van Munten.
2: Deze toplocatie vlakbij het Aarschotse Stadspark heeft u heel wat te bieden.
1: Kom en geniet van onze huisgemaakte cocktails en aperitieven. Ga op ontdekkingsreis doorheen onze wildsuggesties of geniet van onze Vlaamse klassiekers. Kop van Munten is dagelijks geopend vanaf 17 uur.
2: Op woensdag rusten wij even uit.
1: Kop van Munten. De sfeer kent geen tijd,
2: maar wel een adres.
3: Wanneer was de laatste keer dat je echt stil stond? Niet voor je telefoon. In de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
4: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op Undymeister.com.
5: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

Maakt niet uit of je hem voor de 700ste keer covert, als het maar goed is. Want het is goed, vind ik. Topic met Becky G. Nieuwe muziek, dat was Sorry Papi bij RGR Dance in het midden van de week. En een zonnig weekje.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Verschillende banken in ons land maken verlies op hun woonleningen. Dat blijkt uit een rapport van de Nationale Bank. Het komt omdat hun marges op die leningen erg klein zijn. En door onder meer de kosten die de banken zelf hebben, kleuren de cijfers zelfs rood. Financieel expert Pascal Papen legt uit.
6: Het gevolg is dat die klant een beetje gebonden is aan die bank. Bijvoorbeeld een brandverzekering, dat is verplicht wanneer je een hypotheeklening neemt. Of de schuldsaldoverzekering. En ja, die mensen die laten ook nog eens hun loon storten bij de bank. Dat is trouwens ook een verplichting. En aan die andere producten verdient de bank wel degelijk geld.
5: Als je zelf een woonlening wil afsluiten, is het vooral belangrijk dat je de rentes vergelijkt en daar goed over onderhandelt. In het noorden van Frankrijk wordt een van de laatste pistes in het onderzoek naar de bende van Nijvel onderzocht. De lichamen van de gangster Xavier Sliman en zijn moeder worden opgegraven om het DNA te onderzoeken. Verschillende nabestaanden van slachtoffers denken dat de broers Sliman achter de bende zitten. De bende maakte in de jaren 80 28 dodelijke slachtoffers in ons land. En Oeganda heeft tijdelijk zijn grenzen met Congo gesloten. Het komt door de toenemende omvang van de ebola-epidemie. Dat meldt het Oegandese ministerie van Volksgezondheid. Er blijft wel een beperkte doorgang mogelijk. Voor onder meer humanitaire hulp en het vervoer van voedsel. Iedereen die vanuit Congo in Oeganda aankomt, moet 21 dagen in isolatie. Vanavond en vannacht helder, minima rond 16 graden. Morgen en vrijdag zonnig en tot 32 graden. Vanaf vrijdag stijgt wel de kans op onweersbuien. Dat is ook tijdens het weekend zo en dan halen we nog zo'n 27 graden.
7: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
8: Here we go. Right now.
9: Ready?
8: Turn it up.

0: Want dit is het origineel. Dat zijn wij, hè. Met een mashup van Pitbull en Ricky Martin. I Know You Want Me. Uiteraard hier in het midden van de week.
1: Jammer, ja.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
3: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.
4: Bring it back.

0: rustiger, want we hebben lang die kiki gedraaid. What's a girl to do? En dan is dat zeer versneld, maar nu door Alok en Khalid gebruikt. You're a dive into me. Duik in het verleden van de dancehit zonder het motto.
1: Mijn motto is zo weinig mogelijk gedwongen doen en zoveel mogelijk genieten.
0: Dit is Sound Blunts, Billy

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is.
5: Verschillende banken in ons land maken verlies op hun woonleningen. Dat blijkt uit een rapport van de Nationale Bank. Het komt omdat hun marges op die leningen erg klein zijn. En door onder meer de kosten die de banken zelf hebben, kleuren de cijfers zelfs rood. Financieel expert Pascal Papen legt uit.
6: Het gevolg is dat die klant een beetje gebonden is aan die bank. Bijvoorbeeld een brandverzekering, dat is verplicht wanneer je een hypotheeklening neemt. Of de schuldsaldoverzekering. En ja, die mensen die laten ook nog eens hun loon storten bij de bank. Dat is trouwens ook een verplichting. En aan die andere producten,

0: De man was gisteren tijdens een wandeling afgeweken van zijn route en raakte de weg kwijt. Hij leidt ook aan de ziekte van Alzheimer. De man had enkele schaafwonden, maar stelt het voor de rest goed. Vanavond en vannacht helder, minimaal rond 16 graden. Morgen en vrijdag zonnig en tot 32 graden. Vanaf vrijdag stijgt wel de kans op onweersbuien. Dat is ook tijdens het weekend zo en dan halen we nog zo'n 27 graden.
1: Karima, every day with cocktails, tapas and more. Karima, Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
2: Here we go, right now. Ready? Turn it up.
3: Disco X on.

0: nieuwe single van Milk Inc. was dit, Madison, onder het motto...
1: Ik heb werk genoeg.
0: Oké, het is 8:08. Michael Beltran zometeen met de nieuwe Alesso en Sasha Destiny. Eerst een house track from London.

0: Ik heb de nieuwe van Michael Beltran. En dan kunnen we hem draaien, hè. Je hoorde In My Soul. Bijna 10:30, midden van de week, woensdag 27 mei. Oké, are you ready? In de gym.
1: Mag ik u vragen om niet meer in uw training naar het werk te komen? Dank u wel.
0: In de gym wel, hè. Daar moet dat kunnen, hè. Je kunt toch moeilijk in kostuum gaan fitness.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
3: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Twee gewonde tieners na het drama in Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. Van de drie andere gewonden was al geweten dat ze er erger aan toe zijn en langer verzorgd moeten worden. Er is ook al een autopsie uitgevoerd op het lichaam van de buschauffeur, maar dat bracht nog geen duidelijkheid over waarom de man gisteren door de gesloten slagboom reed. Het is ook nog afwachten op de resultaten van het toxicologisch onderzoek. Aan de overweg in Buggenhout, waar gisteren een schoolbusje botste met een trein, is de afgelopen 20 jaar nooit een ongeval gebeurd. Dat heeft Infrabel laten weten. Twee keer is de slagboom er wel afgereden. Dat blijkt op veel plaatsen te gebeuren. Infrabel werkt er daarom aan om de overwegen veiliger te maken, zegt Frederik Petit.
6: Dit is een werk van lange adem.

0: directeur van een huisvestingsmaatschappij in opspraak. Hij zou gesjoemeld hebben bij de toewijzing van de sociale woningen. Anders, MR en Ecolo stelden eerder al voor om een onderzoekscommissie op te starten. Maandag buigt het Brusselse parlement zich daarover. Op het Portugese eiland Madeira is een verdwaalde Belg van 66 gered in de bergen. De man was gisteren tijdens een wandeling afgeweken van zijn route en raakte de weg kwijt. Hij leidt ook aan de ziekte van Alzheimer. De man had enkele schaafwonden, maar stelt het voor de rest wel goed. En dan toch geen nieuw Belgisch record op de halve marathon voor Bashir Abdi. Bijna 3 maanden geleden verbeterde hij zijn eigen record op het Belgisch kampioenschap in Gent-Brugge. Maar nu blijkt dat het parcours te kort was en daarom wordt zijn tijd aangepast. Abdi reageert.
1: Het is heel jammer om dit te horen, want het moment zelf betekende heel veel voor mij en voor iedereen die mij gesteund heeft. Maar sport draait ook om eerlijkheid, correctheid. Yes is yes. Daarom aanvaard ik deze beslissing met respect.
0: Abdi's record op de halve marathon blijft zo op 59 minuten en 51 seconden staan. Vannacht helder, minima rond 16 graden. Morgen en vrijdag zonnig en tot 32 graden. Vanaf vrijdag stijgt wel de kans op onweersbuien. Dat is ook tijdens het weekend zo. En dan halen we nog zo'n 27 graden. Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials. Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
3: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Twee gewonde tieners na het drama in Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. Van de drie andere gewonden was al geweten dat ze er erger aan toe zijn en langer verzorgd moeten worden. Er is ook al een autopsie uitgevoerd op het lichaam van de buschauffeur, maar dat bracht nog geen duidelijkheid over waarom de man gisteren door de gesloten slagbomen reed. Het is ook nog afwachten op de resultaten van het toxicologisch onderzoek. In de VS is de persoonlijke assistent van de overleden Friends-acteur Matthew Perry veroordeeld. De man van 61 krijgt 3 jaar en 5 maanden cel. Hij moet ook een boete van $10.000 betalen. De man had toegegeven dat hij Perry regelmatig ketamine toediende. Eerder werden ook al 4 andere personen veroordeeld. Onder meer de drugsdealer van Perry kreeg 15 jaar cel. En dan toch geen nieuw Belgisch record op de halve marathon voor Bashir Abdi. Bijna 3 maanden geleden verbeterde hij zijn eigen record op het Belgisch kampioenschap in Gentbrugge. Maar nu blijkt dat het parcours te kort was en daarom wordt zijn tijd aangepast. Abdi reageert.
6: Het is heel jammer om dit te horen, want het moment zelf betekent heel veel voor mij en voor iedereen die mij gesteund heeft. Maar sport draait ook om eerlijkheid, correctheid. Yes is yes. Daarom aanvaard ik deze beslissing met respect.
5: Abdi's record op de halve marathon blijft zo op 59 minuten en 51 seconden staan. Vannacht helder, minimaal rond 16 graden. Morgen en vrijdag zonnig en tot 32 graden. Vanaf vrijdag stijgt wel de kans op onweersbuien. Dat is ook tijdens het weekend zo. En dan halen we nog zo'n 27 graden.
7: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
8: Here we go. Right now.
9: Ready?
8: Turn it up.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
3: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

vakantie en laat ons ook al daar knallen. Je kan de app downloaden voor je iSmartphone of tablet en uiteraard luisteren via de stream. En over vakantie gesproken, dit komt uit Spanje, zo'n jaar of 3 oud. Dit is Becky G en Arranca.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
4: Morgen studeert kroonprinses Elisabeth af aan de prestigieuze Amerikaanse Universiteit van Harvard. Ze haalde daar een master in openbaar beleid. Die opleiding moest de ideale voorbereiding zijn op haar job als koningin. Journaliste Eva Peters is erbij op de diploma-uitreiking.
5: Ze heeft hier niet alleen les gekregen van de beste professoren, maar ook bijvoorbeeld van oud-ministers, van oud-VN-personeel. En dat zijn voor haar natuurlijk heel interessante contacten. Hè. Het gaat hier niet alleen om het onderwijs, dat staat natuurlijk echt op een topniveau. Hè. Maar het gaat er hier ook om met wat voor adresboek je terug naar huis gaat. Want je kan hier echt een enorm goed netwerk aanleggen.
4: Kroonprinses Elisabeth is nu 24. Het is nog niet duidelijk wat ze na haar opleiding zal doen. In de VS is de persoonlijke assistent van de overleden Friends-acteur Matthew Perry veroordeeld. De man van 61 krijgt 3 jaar en 5 maanden cel. Hij moet ook een boete van $10.000 betalen. De man had toegegeven dat hij Perry regelmatig ketamine toediende. Eerder werden ook al 4 andere personen veroordeeld. Onder meer de drugsdealer van Perry kreeg 15 jaar cel. En in het voetbal heeft Crystal Palace de Conference League gewonnen. De ploeg uit Engeland versloeg in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Het enige doelpunt van de wedstrijd viel kort na de rust. Het is de eerste Europese trofee voor Crystal Palace. Vannacht helder, minima rond 16 graden. Morgen en vrijdag zonnig en tot 32 graden. Vanaf vrijdag stijgt wel de kans op onweersbuien. Dat is ook tijdens het weekend zo. En dan halen we nog zo'n 27 graden.
6: Here we go. Right now.

van de dag is officieel van start gegaan. Dit uur met muziek van Kygo, Khaled en Griffin. We hebben Tiesto, Taylor Swift, die zit erbij, Michael Jackson. En we starten met deze Gordo en Emilia.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
2: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

me. Ja, het wordt zweten en puffen daarbuiten, dat hoef ik u vast niet te vertellen. Maar ook hier op de radio gaan we de temperatuur een beetje de hoogte injagen. Topic en Becky G met Sorry Papi, die hoor je zo meteen aan deze Jack Jones. Dit is Whistle.

Ook voor de beste 90s dance zit je goed hier bij ons. We jagen er regelmatig zo eentje tussendoor in de playlist. Maar in het weekend dan gaan we all the way. Vrijdag en zaterdag tussen 10 en 2 de 90s Lovers Radio Show hier bij The Original.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yay! The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Morgen studeert kroonprinses Elisabeth af aan de prestigieuze Amerikaanse Universiteit van Harvard. Ze haalde daar een master in openbaar beleid. Die opleiding moest de ideale voorbereiding zijn op haar job als koningin. Journaliste Eva Peters is erbij op de diploma-uitreiking.
6: Ze heeft hier niet alleen les gekregen van de beste professoren, maar ook bijvoorbeeld van oud-ministers, van oud-VN-personeel. En dat zijn voor haar natuurlijk heel interessante contacten. Hè. Het gaat hier niet alleen om het onderwijs, dat staat natuurlijk echt op een topniveau. Hè. Maar het gaat er hier ook om met wat voor adresboekje je terug naar huis gaat. Want je kan hier echt een enorm goed netwerk aanleggen.
5: Kroonprinses Elisabeth is nu 24. Het is nog niet duidelijk wat ze na haar opleiding zal doen. In de VS is de persoonlijke assistent van de overleden Friends-acteur Matthew Perry veroordeeld. De man van 61 krijgt 3 jaar en 5 maanden cel. Hij moet ook een boete van $10.000 betalen. De man had toegegeven dat hij Perry regelmatig ketamine toediende. Eerder werden ook al 4 andere personen veroordeeld. Onder meer de drugsdealer van Perry kreeg 15 jaar cel. En in het voetbal heeft Crystal Palace de Conference League gewonnen. De ploeg uit Engeland versloeg in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Het enige doelpunt van de wedstrijd viel kort na de rust. Het is de eerste Europese trofee voor Crystal Palace. Vannacht helder, minimaal rond 16 graden. Morgen en vrijdag zonnig en tot 32 graden. Vanaf vrijdag stijgt wel de kans op onweersbuien. Dat is ook tijdens het weekend zo. En dan halen we nog zo'n 27 graden.
7: Here we go.

20 over 1 geworden intussen. Let the beat continue. Dat gaan we doen. Alter Knows met Million Voices. Ook Alex Warren die staat klaar. Drie Charles die ze bij elkaar hebben gestoken. Namelijk Afrojack, Martin Garrix en David Guetta. Die laatste mocht niet ontbreken. Our Time. Zometeen naar deze van Inner City bij RGR Dance.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant, in Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is.
5: Morgen studeert kroonprinses Elisabeth af aan de prestigieuze Amerikaanse Universiteit van Harvard. Ze haalde daar een master in openbaar beleid. Die opleiding moest de ideale voorbereiding zijn op haar job als koningin. Journaliste Eva Peters is erbij op de diploma-uitreiking.
6: Ze heeft hier niet alleen les gekregen van de beste professoren, maar ook bijvoorbeeld van oud-ministers, van oud-VN-personeel. En dat zijn voor haar natuurlijk heel interessante contacten. Hè. Het gaat hier niet alleen om het onderwijs, dat staat natuurlijk echt op een topniveau. Hè. Maar het gaat er hier ook om met wat voor adresboek je terug naar huis gaat. Want je kan hier echt een enorm goed netwerk aanleggen.
5: Kroonprinses Elisabeth is nu 24. Het is nog niet duidelijk wat ze na haar opleiding zal doen. In de VS is de persoonlijke assistent van de overleden Friends-acteur Matthew Perry veroordeeld. De man van 61 krijgt 3 jaar en 5 maanden cel. Hij moet ook een boete van $10.000 betalen. De man had toegegeven dat hij Perry regelmatig ketamine toediende. Eerder werden ook al 4 andere personen veroordeeld. Onder meer de drugsdealer van Perry kreeg 15 jaar cel. En in het voetbal heeft Crystal Palace de Conference League gewonnen. De ploeg uit Engeland versloeg in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Het enige doelpunt van de wedstrijd viel kort na de rust. Het is de eerste Europese trofee voor Crystal Palace. Vannacht helder, minimaal rond 16 graden. Morgen en vrijdag zonnig en tot 32 graden. Vanaf vrijdag stijgt wel de kans op onweersbuien. Dat is ook tijdens het weekend zo. En dan halen we nog zo'n 27 graden.
7: Here we go, right now.